Dit was Houtkruis gewees en Renold Lorraine, ek vertrou julle dit baie geniet, waardeer julle vriendskap en julle inluister op die radio daar uit Albertina uit. Mag die Here vir julle ryklik seën.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Zelfs in die vuur, zelfs in die donker nacht. Wanneer alles stil raak, is uw stem nog daar.

Als ik breek, als die tranen val, als ik niet meer die pad kan zien, dan draai u mij, dan hou u mij vast.

0: Wanneer ek deur waters gaan,
1: sal U my dra.
0: Sal U my lei.
1: Wanneer ek deur vuur moet stap,
0: sal U my hou.
1: Sal U my red.
0: U sê, moenie vrees nie.
1: U sê, ek is met jou.
0: U sê, ek het jou geroep.

stad is vol mensen onder meer. En achter al die tralies, schuil geluk, maar ook vreugde.

maar al te goed. Dis makkelijk om te sê, jy moet vaststaan. As alles wat verloop en die lewe glimlag vir jou. Onthou net my vriend, ons gaan almal soms deur beproewing. Gee dan nou van jou.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trouw, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

maar zal ik ooit kan vergeet die enkele kere dat moeder my een kant geneem het en ernstig kom praat. Die lesse wat sy my geleer het soos kostbaar juwele. O, dit is af.